0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
1: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräfte, vooral ook gerade die collega's en collega's uit de Nederlanden aangetroffen met een vaartuig wat zich besonders goed voor ons gelände eignet.
0: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto en plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is zowat 22 graden.

Dat was Kaoma en Danzando Lambada. Hoi, ik ben Ellie, dit is de Platenkast en ik hoop dat je aan het eind van dit uur zo lekker hebt mee zitten wiebelen dat je in ieder geval je gymnastiek voor vandaag al gehad hebt. Want dit was een hele zomerse vrolijke platenkast. We gaan even naar 2013. Met Stay Gold en Wallpaper.

Tu hè, voor tu. Dat betekent zoiets als van je bent knettergek. Er zit wat los enzovoort. Ingrid, ik dacht dat het een typische Nederlandse naam was, maar nee dus. Ja, ze kennen het in Frankrijk ook. Ze spelt het alleen in streepje grit. Ja, wat je lekker vindt natuurlijk. Dus een zomerse platenkast zei ik al. Dus Milk and Sugar komen ook voorbij. Let the sunshine. It's so lovely when it's sunny.

veel jaren geleden. Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Het is een medley, maar de grap is, volgens mij bestaan die twee nummers niet los. Als iemand ze voor me heeft, hou ik me aanbevolen. Goed, meneer Sterkerzand zegt altijd, vergeet geen Nederlands, anders krijg je geen koffie. Dus hierbij Jay en een mooie dag.

En daar word je toch vrolijk van. Uit hun grijs verleden, jongelui. De Beatles. En Good Day Sunshine natuurlijk. Dan nu uit het recente verleden. Eentje van Jonathan Jeremiah. En die heet Happiness. Ik ga alvast in de koffie met meneer Sterkerstans, als je het niet erg vindt.

0: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
1: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräften, vooral ook gerade die collega's en collega's uit de Nederlanden aangetroffen met een vaartuig wat zich bijzonder goed voor ons gelände eignet.
0: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto en plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is zowat 22 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
6: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
5: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
6: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
5: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
6: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarden.be.
5: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
7: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen.

komende dagen zal ze iets minder schijnen, maar ze zal nog altijd aanwezig zijn. Goedemorgen, dan hebben we het over de zon. Maar wij zorgen wel dat er feel-good muziek is. En dat weer een ganse week lang. Wees welkom in de ochtend.

maandag 17 augustus met Billy Joel en The River of Dreams. Hoeveel is er terug werken geblazen? Misschien bent je al even wel bezig, maar weer is het bouwverlof erop en is er terug erin vliegen. Ik heb Mark Ronson meegebracht met

0: Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedemorgen.

0: My Favorite Grace of Time. Ja.
1: Hebben jullie leuke dingen gedaan dit weekend?
0: Wij wel.
1: Zaterdag zijn we eens langs geweest bij onze vrienden van The Comeback. We hebben daar lekker genoten van een leuke man die we er net nog draaiden. Michael Lanzo. Zijn nieuwe single, Waarom Jij? En natuurlijk was er onze goede kameraad Frank van Damme. En dan was het feestje helemaal gestart natuurlijk. Daar mag je altijd van zeker zijn als hij in het huis is. Goedemorgen, Shannon met onze discobal op volle toeren. Let the

est un cadeau. Hier bij Radio Memory. Ja, en het was ook leuk om zaterdag wat vrienden van Radio Memory tegen te komen. En dat was altijd leuk. Ik kwam Guy tegen en Chris tegen. En die zeiden mij gewoon één ding. We zijn te jong om stil te zijn.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Wat heeft hij toch? Een geweldige stem. Maandagochtend met Adele en Rolling in the Deep. Nieuwe werkweek. Een nieuwe week. Ochtendshow. 2 uur. Feel good. Bedankt dat u weer met mij wakker wordt. En dat we samen die week helemaal met een feel good moment gaan beleven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. Neem even die gitaar bij de hand. En doe maar lekker mee. In de keukentafel, in de badkamer, waar u op luistert. Geniet mee van de Dire Straits en Money for Nothing. En zo dadelijk heb ik weer een moment van iemand die al een moment heeft gehad. Een best of.
1: Now look at them yo-yos, that's the way you do it.

Hiervoor gingen we nog eens diep graven in de kelders van Radio Memory. En die kunnen ver gaan hoor. De mama's en de papa's en Monday, Monday, heel toepasselijk op vandaag. Ik heb een moment voor jullie en ik ga richting de koffie voor een nieuwe tas koffie. En het nieuws en het weer komt eraan. En dit is de man waar...

0: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
1: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräfte, vor allen Dingen ook jetzt gerade die Kolleginnen en Kollegen aus den Niederlanden eingetroffen met einem Fahrzeug, wat zich besonders goed voor ons gelände eignet.
0: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto en plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is zowat 22 graden.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe. En

opperen met de 90s. In het tweede deel van de ochtendshow. Becky Bell en Stepping Out Tonight. Goedemorgen allemaal. 7 uur.

Dan en de Hulsje Fox, Dancing with Tears in My Eyes in de ochtendshow. En deze terugblik naar de jaren 60. You're 16. Oh, dat is lang geleden. Met je sfeer. Met Rutger van Barneveld. De zomerrit in Nederland. Naast natuurlijk Cheerio hebben we de zwoele zomer.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Slimy Fisher, love changes everything in deze maandagochtend. Goedemorgen, 17 augustus. Gaat u het weer ervatten? Dan wens ik u heel veel succes natuurlijk. Hebt u nog wat verlof? Geniet nog lekker mee. Wij gaan je begeleiden op het werk of thuis of waar dan ook. Met Radio Memory.

sjaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Helmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Even wat Italiaanse charme en nostalgie bovenhalen. Felicità, Albano en Romina Power. Ga eens kijken welk best of momentje ik voor jullie heb. Ik ga zelfs iets nieuws bovenhalen. Waarom niet? Ja!

Dat is al lang geleden. 1960. Bedankt dat u weer met mij bent wakker geworden. En dat we samen deze ochtend gestart zijn. Morgen doen we dat opnieuw. En dit is nog een moment. Een best-of moment. Met André Hazes Jr. en zijn nieuwe single. Maar wij gaan door. Natuurlijk met de ochtendkroeg zo dadelijk.

0: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen. Al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning.
12: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
13: You smell fish.
12: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
13: In a minute I'll start to yell.
12: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, het is weer maandag geworden. Tijd voor de ochtendcrew. Start wel vast met die van Dana International en Viva la Diva. Ze blijft maar altijd die diva. Maar nu naar een van die grote hits uit de jaren 80. Heb ik het over die van Don Headley en natuurlijk die Boys of Summer. En die hebben we deze zomer genoeg wel gezien. Al die boys die gewoon rondparaderen. Gelijk waar je keek, je kon er niet naast kijken.

0: Bobbejaars.
1: Dit is de ochtendkroeg.
2: De ochtendkroeg.
3: Wat? Maar dat is vriend, vroeger. God, God zijn dank. We zoenen lang.

0: Ja, Demi Lovato met Here We Go Again. Zo'n beetje mijn motto van alle dagen. En ook mijn motto is onze eigen artiesten blijven promoten. Ga ik steeds blijven doen. Ja. Waarom niet? De heren moeten ook bekend worden of de dames. Hier is Aaron. En vergeet nooit waar je vandaan komt.
1: Soms in leven, denk ik.

Even terug in de tijd met die van de Demis Roussos en Forever and Ever. Trouwens, eentje dat ook altijd blijft meegaan. En nog een beetje over onze nieuwe artiesten. Hier is Mila West en er is niemand zoals jij.

het nummer is overbekend, deze Red Red Wine. Werd ook nog gezongen door UB40 en een tal van andere artiesten. Maar dit was uit 1960, Peter Tetro. En ik denk dat dit één van de originele was. Nu

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Misschien minder bekend van AHA, maar Hunting High and Low was trouwens ook een van hun middelmatige hits voor deze popgroep. En we gaan een beetje eenzaam gaan zijn hier in de ochtendkroeg op deze

Uit de rijke popgeschiedenis van deze kreuners die couscous kweten. Ik weet niet of het nog zo hoog is om die te draaien, maar ik trek het mij niet aan. Het is een grote hit, het is mooi hit en ik blijf hem draaien. En nu tijd voor Dan Aertman en I Can Dream About You. En die kunnen we ook nog van Things Only Get Better, deze D-Rema.

Ja, het is zo'n beetje op een top Belgisch. Ook op deze maandag is dat van Trek. Met deze Henri PFR en Dr. Chahi. En hier is die Sola Sola. En het is een melodietje dat in je hoofd blijft hangen. Maar we blijven lekker Belgisch met deze

0: ochtendcrew hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer hier op de radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij kreeg nog die van Al Corny en de Square Rooms. Tot morgen.

0: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KME verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen, al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Volgens radiocollega en medestrijder in de onderdrukking. In de verdrukking, onze Arnoldo was dit ook een dikke hit in de Bussumse Dixel. Ja, niet alleen daar natuurlijk, ook in de rest van Nederland, Vlaanderen, verder buiten. Via het importcircuit, gelanceerd in de Lage Landen. En zo terechtgekomen in de hitparade. Dat waren de sites, lieve Leute. Hidden Lover hoorde je van Carol Jenny. En dit is voor jou de Middle of the Road Show.

50. Detroit, Michigan, daar komen ze vandaan. Het waren de Detroit Spinners terug op de radio, wat een plaat thuis. Al zoveel lekkere muzikale hoogstandjes uit de voltooid verleden tijd.

0: wilt luisteren, verliefd wordt, neem dan je radio mee naar bed.
1: Nou, ik zal het overwegen, jongens.
2: Een fijne voor achter de keuken.
1: Ja, van alles wat lekker is. We gaan even gek doen. We gaan even heel gek doen. We gaan terug naar de tijd toen een of andere toeteraar nog heel populair was. Connie Vink was het in 1979.

0: commercial. Ja, van een of andere verzekeringsmaatschappij. Van even puntje bellen of zo. Ik heb me rot gelachen. Ach, je hebt hem weer voor je. Ja, boven op die auto en dan de garage met die deel boven op je dak. Jongen. De sliepste draait hoorde je van de tijdfit. Met de volgende fijne van achter de keukengordijnen. Vandaag was het een toeteraar. Wat is dat? Iemand met een... Zo'n ding? Een toeteraar, juist ja. Uit de jaren 60, Connie Vink, al lekker gisteren.
1: Yeah!
0: Mochten we wel even tussendoor.
1: Fatback man.
0: Ach, zo serieus zijn we niet altijd. Wat dat betreft. Hey, Double Dutch. Dat is...

0: stoorzender, hè? Stoorzender op het pigment. Art Sullivan en Kiki. Het was een Nederlands-Belgische zangduo. Bestaande uit Art Sullivan en Kiki van Oost-Indië. En Art Sullivan is een Vlaamse zanger. Hij was vooral succesvol in de periode 1972-1978. En verkocht toen meer dan 10 miljoen albums en singles. En kende vooral succes in Frankrijk, Canada, Portugal en Duitsland. En een heel klein beetje in Nederland.
1: Ja.
0: Hey, Tommy. Hier is

0: zoals gezegd, ja, zoals het in bepaalde kringen heet, een one-hit wonder. Ja, nou, een paar albums hebben ze wel gemaakt. Maar één echte hit is overgebleven en die deed prima. Heartache Avenue, daar gaan de mensen net. Uit Londen.
1: Ah, ja.
0: Daar komen ze vandaan. Wat zal ik je nu zo biechten? Oh ja, tuurlijk. Ook via het wereldwijde internet ontvangen, middels de Roadshow op Facebook. Och.

overleed in 2011 aan een hele erge ziekte. Hij werd maar 60 jaar oud. Maar in 2012 kreeg Amerika een ster op de Hollywood Walk of Fame. En dit was één van de vele platen van hun

0: stem loopt water me weer over de rug.
1: Heerlijk geluid. Muziek van Roos Roos in de middel van de Roos Show. En best wel in dit geval. Hallo, deze moet ik hebben. Anders schuif je ik weg. Ja. Nou, vooruit. Kijk ik zojuist in de koelkast. Ik dacht, hey, er ligt toch wel een broodje haring om de knecht te wachten? Nee, helemaal niet. Alleen de uitjes. Leuk daar zo meteen. Een broodje met ui. Smaakt toch helemaal niet? Ik wens jou nog een hele fijne voorstelling. Graag tot morgen.

0: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen, al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail, hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Tony van Beveren.

Nancy-versie was deze van Golden Talking, Human Heart, Human Soul, hier op de radio. Welkom bij Radio Memory, het is maandag 17 augustus. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier. Hè? Ook een dankwoord aan onze voorgaande collega's die er deze morgen al bij waren hier op de radio. Neem je mee tot 1 uur met zometeen eentje van Bandits It's Over. In de tijd een grote hit voor Roy Orbison die we in de richting sturen van Rita Noerens daar in Brussel.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Wel, de nieuwe single van Meteor Nota Chang, allemaal hier in ons programma. We gaan nog eentje draaien, net voor klaar, met eentje van Snap en de Cult of Snap. Jullie zijn maar samen aan het luisteren, het doet ons trouwens heel veel plezier, hè. Zumbai, agomai, ja, zumbai, agomai.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

Was er eentje van de Soccer Boys, Follow the Leader, allemaal hier op deze zonnige maandag, morgen mag je wel zeggen, hè? We gaan nog indraaien van de Two Boys en I Won't Let You Down.

Als welke meneer die er spijtig genoeg niet meer ons midden is. Demus Roussos, forever and ever. En ook onze volgende artiest die we klaarstaan hebben, is er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden. Eentje van Koos Alberts gaan we draaien. En eenmaal kom jij terug.

Ook deze hebben we van de zolder gehaald hier bij Radio Memory in Pajottenham Galmaarden. Jimmy James en de Vagabonds draaiden we. En now is the time. En het is time voor reclame. Zometeen na de geluiden van Thai Fit, hè. The Lion Sleeps Tonight.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Hij is er.
6: Hij is er.
5: De Radio Memory App.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
7: De Radio Memory App.
8: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
9: Radio Memory.
10: Goedemorgen.
11: Hey, witch doctor, give us the magic words.
12: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Bang.

Wasreetje van de cartoons hier op de radio bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen. Het begint te kort, onze Radio Memory's tweede verjaardagsshow. Die doorgaat 29 augustus vanaf 15:30 in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Met optredens van Jonathan, Pascal Montelli, Cilla Key, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van het Net komt ook langs. Kaart in voorverkoop kostte €25. Aan de kassa betaal je €30. Je krijgt bovenop per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis tas koffie erbij. En dat tussen 16 en 18 uur. Als je graag een kaart nog wil kopen, wel, dan moet je er heel vlug bij zijn. Want de kaarten gaan heel vlug de deur uit en het is niet lang niet meer, hè. Je kan kaarten verkrijgen of kopen bij alle medewerkers van Radio Memory. Ook in de studios van Radio Memory op de Herensbergestraat 105 in Galmaarden. En ook bij Tony van Beveren in Nienhoven. En via de social media Pascal Heijman kan je eveneens kaarten nog kopen. Wat betreft onze tweede verjaardagsshow. En ik moet eerlijk zeggen, je mag dat niet missen, hè. Dus heel vlug een kaartje kopen. En dan ben je bij op ons tweede verjaardagsfeestje. Hè? Dit zijn de Poco Loco Gang. En Poco Loco, je kent ze nog wel van Let's Go to the Party.

0: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n 160.000 euro voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Kiss draaiden we al als smeed vanaf een nieuw smeed van Love Me. Maandag 17 augustus iets over 12 uur geworden. Klim je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel met zijn programma straks. En net voor deze van Kiss hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken. En dat gaan we doen met Sam Horizen. En van jou geleerd.

Was er eentje van de Black Eyed Peas, I Caught a Feeling. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een plaat die we gaan draaien in de richting van Godfried en Rita. Want die luisteren ook naar Radio Memory. Als ook Celeste daar in Eldergem. We gaan net voor reclame eentje draaien van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En we draaien Kiss Me Quick. Moet kunnen, hè.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Michael Jackson, Heal the World. We blijven maar op romantische toeren hier bij Radio Memory. Onder leiding van de Koen Wouters, hè. We draaien Clouseau, heb ik ooit gezegd. Sturen we in de richting van Patje en Jessica, daar aan de zijkant van het Nijgenbos in Nienhoven. Want ook daar zitten ze te luisteren, hè. Kortom, jullie zijn massaal wereldwijd aan het luisteren.

Was er eentje van Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Met deze plaats zullen we Frankie en Marinel daar in Oudenaarde wel tevreden maken. Als ook Johan en Frida daar in Herzelen. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze van Khaled, hè? C'est la vie!

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Franstalige plaat was deze van Dalida, Gigi Lamoroso. Meer Franstalige platen. Elke woensdagmiddag tussen 1 en 3 in Viva la France met Katrien Verheyen. Een meneer die we nu klaarstaan hebben, zal erbij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagsshow. Ik moet zeggen, een stem waar je kippenvel van krijgt. Ik heb het over Jordi van het Net. Laat me leven. Sturen we in de richting van Marie-Rose Dobbeleraar in Okehem, als ook voor Marleen van Latem. En Dina Lobijn eveneens daar ook in Okehem. Want ook daar zitten ze massaal te luisteren. En zeker een kaartje vlug kopen voor onze Radio Memories tweede verjaardagsshow, want ook hij zal erbij zijn met deze prachtige stem. Hè? Jordi van Net, een van onze laatste voor vandaag in ons programma Aan Tafel met Tony van Beveren. En we draaien Laat Me Leven.
1: Nee.

0: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n 160.000 euro voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Rudy van Brussel.

Een zeer goede middag. Welkom opnieuw hier in de Hitmix op een maandag tussen 1 en 3 uur. Ja, en de hittegolf die is gelukkig achter de rug, de derde althans. Laten we hopen dat er geen vierde komt. Maar we gaan genieten van de muziek. We hebben net Cheryl Cole gehoord met Fight for This Love. En deze is eentje van Earth, Wind & Fire. Fantasy tot en met 3 uur.

sfeer van de jaren 70, zoals deze van Earth, Wind and Fire. Ons volgende is er ook eentje van, en dat is er eentje van 10cc. I'm not in love. Ja, de liefde, dat kan alles zijn. Je kan altijd verliefd worden, wanneer en waar je wilt. Maar ik breng jullie zeker niet op slechte

Ze hebben heel mooie nummers gemaakt. ELO, ofwel Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. En gaat zomaar door. Zoveel mooie nummers hebben ze eigenlijk gemaakt. Eigenlijk de volgende ook, want dit is de Culture Club. U krijgt een maxi-versie te horen met It's a Miracle. Een mirakel in deze wereld, dat moet nog gebeuren. Want met al die oorlogen en zo, ik denk dat we er genoeg van hebben.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. En afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Rudy van Brussel.

blijft een van mijn favoriete groepen, uiteraard. Buiten Barbra Streisand, die ik ook heel graag hoor. We hoorden net de Super Trooper. En als jullie weten, gisteren was het eigenlijk de 49ste verjaardag van het overlijden van Elvis Presley. Hier horen we hem nog eens met Surrey.

tot zover Elvis Presley. Ik ben benieuwd wat ze volgend jaar gaan doen voor het 50ste jaar van zijn overlijden. Met deze was van Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Hier is Marco Borsato. Kom maar.

Iceland in the stream. En ja, dat moeten wel eens kunnen. Country in de Hitmix. Je weet, de Hitmix heeft alle stijlen. En onder andere ook deze van Wildflower met Skylark. Welkom op Radio Memory. MUZIEK

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Radio Memory.
1: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

0: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n 160.000 euro voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Wat een binnenvaller is dit hier in de hitmix. Deze van Mutt met Dynamite. Dat was natuurlijk geweldig een nummer. En Les Gray die overleed ook op 21 februari 2004. Inmiddels al 22 jaar geleden. Wat gaat de tijd toch snel vooruit. Dit is een remake van de Bee Gees met Tragedy. En is gemixt door Rod Lamar. Ik zou zeggen, geniet van deze mooie plaat.

moet wel toegeven, als ze een nummer van vroeger zo kunnen maken en hermoderniseren, deze van de Bee Gees met Tragedy. Ja, dat moet allemaal maar kunnen. Het kan alleen maar mooi zijn. Hier is Anne Wisborne met La La Love on My Mind.

uurtje hebben eigenlijk geen Nederlandstalige liedje gehad. Misschien eentje, ja, dat kan. Zeker. Maar deze was Habba van Boef. En onze volgende is er ook eentje van de havenzangers Ixie en Pils. En dat konden we gebruiken met de hittegolf. Of niet soms.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag, Rudy van Brussel.

Zaterdagavond is er altijd iets te beleven, uiteraard. Saturday Nights van Patricia Pai. Eigenlijk een klasse dame van ons Noorderburen, zal ik maar zeggen. Deze kennen jullie al zeker alvast, muziek uit de jaren 80. Deze van Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. Ja, oké, dat is goed. Maar we gaan hem aan het woord laten, of niet soms.

muziek uit 1982 van Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. We gaan even terug in de tijd naar 1975. En dat met Penny McLean met Lady Bam. Je weet wel, als je je twee poepen tegen elkaar moet schudden. Ja, Lady Bam van Penny.

de ladybump een beetje te hard toevoegde, ja, dan kon dat wel een beetje zeer doen aan jouw poep. Met Ladybump van Penny McLean. We blijven ongeveer in hetzelfde jaartal, of kort bij deze van Silver Convection met Fly Robin Fly. Ook een muziek waar dat je goed kon dansen, de disco-periode zal ik maar zeggen.

beweging een beetje terug moderner aan toe met de muziek. Deze van BVD Cult en Odd met Let You Go. We laten ons zeker gaan, want ons volgende nummer werden een paar biepjes ingedaan in de videoclip. Deze van Lola Young met Messi.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
2: Rudy van Brussel.

Ik denk dat je toch al veel geluk zult moeten gehad hebben om te kunnen gaan surfen. Want met deze hitte en de eigenlijk warmte, ja, en weinig wind, zal je niet veel kunnen surfen op de zee. We hoorden net de Beach Boys met Como. En deze is van Yellow met Bottish. Standing at the machine every day for all my life and you...

0: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28e verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig. Later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Dance. Welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik draai weer een heleboel fijne muziek tussen 3 en 4. Te beginnen met deze You've Got to Hide Your Love Away, The Beatles.

Hou me vast, sla je armen om me heen. Als ik bang ben, mag ik dan alleen? Even schuilen voor de stormen om me heen. Ik weet het liefste, ik liet je.

niet Gary Moore, maar Sammy Moore. Met Gewoon Bevast en Ik Hou Van Jou. Mensen die je graag zien, dat is altijd fijn om die dicht bij jou te hebben. Vraag het maar aan Jimmy Nail, Ain't No Doubt About It.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

Kit Creole and some coconuts. Annie, I'm not your daddy. Deze mannen staan al meer dan 50 jaar op de planken, de Searchers. Ook uit Liverpool, net als de Beatles. Don't throw your love away.

Mr. James Brown himself. Papa's got a brand new bag. En wat zit er in die rugzak? Misschien wel een nieuwe liefde. De liefde van Liverpool Express. You are my love.

2013 scoorde ze een enorme hit met Dat ik je mis, deze Maaike Alboter. Maar ze blijft muziek maken die onder je huid kruipt. Terug even de vrolijke tour op met deze Platja de Salines van Pleon en Sean Finn.

Bedankt voor alle Rudy's messages to you, Rudy van de Specials. Zometeen is het weer tijd voor reclame. Eerst nog deze van U2, Desire. Tot zo.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.

0: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28e verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig. Later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

hopelijk hebben jullie ook een heel leuk weekend achter de rug, zodanig dat we met twee verse uren mogen beginnen van deze driver's seat. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik heb fantastische muziek meegebracht. U2, With or Without You, een geremasterde versie van ondertussen 2000.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Ivan Plettings.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

De andere kant van de liefde. Bestaat er een andere kant van? Blijkbaar wel. Yazoo en The Other Side of Love in deze driver's seat. Nog steeds maandag 17 augustus. Straks een niet zo'n leuk weetje dat ik klaar heb staan. Maar eerst gaan we nog wel even alleen dansen. En dat doen we met deze Axel Red. El danse seul.

0: die aan iemand geven. Wat is er leuker dan dat? Ja, liefde natuurlijk ook, hè. Nomad en Devotion, een geremixte versie hier bij Radio Memory. Blij dat je nog luistert, ook hier. Maar ik heb niet zo'n goed nieuws nu, spijtig genoeg. Want ja, iets wat een paar weken geleden nog een ver van ons bed show was, is nu spijtig genoeg ook een paar dagen zeer geleden zeer dicht bij ons gekomen. Namelijk bosbranden, en dat vooral in de Hoge Venen. Een prachtig natuurgebied, veengebied. Prachtig om te wandelen, ook als het ooit eens wintert en er veel sneeuw valt. Een ideale plaats om daar te gaan langlaufen. Maar dat zal er waarschijnlijk deze winter en de komende winters misschien niet meer in zitten. In de Hoge Venen brandt al verschillende dagen een stevige bosbrand en venenbrand, en daarbij is al meer dan 3000 hectare afgebrand. En dat kan dus jaren, decennia, zelfs 100 jaar duren, hebben sommige experts gezegd, voordat die venen terug normaal zijn aangegroeid. Iets wat oorspronkelijk in Frankrijk was, in het zuiden van Frankrijk, ook in bijvoorbeeld andere landen, Italië, Griekenland en Spanje, dat is nu wel heel dichtbij gekomen. Hier bij ons in onze eigen Hoge Venen. Een natuurgebied dat echt omvangrijk is, maar als je bijvoorbeeld op Google Maps gaat kijken en je kan dus ook effectief een selectie maken aangaande natuurbranden, dan ga je zien hoeveel dat er al verloren gegaan is in dat prachtige natuurgebied. Wij vinden het echt heel spijtig en ik denk dat ik ook niet alleen zal zijn. Laten we hopen dat er op een of andere manier een halt kan aan toegeroepen worden aan die brand en dat er toch nog een heel groot gedeelte van dat prachtige natuurgebied blijft gevrijwaard. Land of Confusion, dat is iets wat ik nu heb klaarstaan van Genesis.
1: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

That's just the way it is. Ja, dat is nu eenmaal zo in de wereld. Bruce Hornsby and The Range. The way it is. Hier in deze driver's seat. Nog steeds het eerste deel, maar dat zit er bijna op. Hè. Straks mijn tweede deel van dit programma. Met onder andere het weerbericht en nog een paar leuke topplaten. We gaan ook even down under. En dat doen we met Jason Donovan. Die heeft natuurlijk ook wel een hele tijd acteur geweest bij de TV-serie Neighbors, weet je dat nog? Dat is een hele tijd geleden. Heeft ook ietsje gehad met een zekere Kylie Minogue. En dit was zijn grootste hit. Too Many Broken Hearts. Tot straks.

0: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28e verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig. Later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 6:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Ivan Plettings.

Het prachtige hoge stemmetje van Jimmy Somerville en To Love Somebody. The Way I Love You. En dan ook nog even dat, die lange toon die wordt aangehouden. Iedereen welkom gegeten in het tweede deel van deze Driver's Seat. Boston staat klaar met Amanda. Clouseau met eentje van hun topjaren. Ik wil vannacht bij je slapen. En een prachtstem, dat kan ook zeker gezegd worden over Paul Carrack. Zingt al een hele tijd voor Mike and the Mechanics. Hier is hij nog eens, samen liever met Over My Shoulder. Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

25 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond.

Soms zijn woorden niet nodig, maar in het geval van radiopresentatoren, als wij geen woorden zouden gebruiken, dan zou het pas echt heel vreemd gaan klinken. Christians and Words, ik ga straks ook een paar woorden vertellen, namelijk het weerbericht komt eraan na Anouk met Nobody's Wife. Maar eerst een minder gekende plaat, namelijk deze Eddie Rabbit en Driving My Life Away.

0: Anouk en Nobody's Wife hier ook nog in deze driver's seat. En het moment is aangebroken, denk ik. We gaan dus effectief even gaan kijken naar die weerkaarten. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met stilaan meer wolken vanaf het noordwesten. Het blijft vaak droog, maar op de tweede deel van de nacht kan er mogelijk al wat regen vallen in de noordoostelijke helft van het land. Minima tussen 12 en 18 graden. Morgenochtend zijn er tijdelijk nog opklaringen in de westelijke landshelft. In het noorden van het land is er kans op regen. Nadien neemt overal al snel de bewolking toe met enkele perioden van regen of buien, vooral dan in het zuidoosten. In Belgisch Lothringen blijft het wel iets droger, maximaal tussen 21 en 25 graden. Woensdag trekt dan vanaf de ochtend een meer gestructureerde storing van de kust richting de Ardennen. Dat gaat gepaard met zwaar bewolkt weerbeeld en matige regen. In de namiddag wordt het dan meer afwisselend bewolkt met enkele buitjes. Eerst in het westen, later in het centrum. Maxima tussen de 17 en een aangename 23 graden. Donderdag helft tot zwaar bewolkt met wat neerslag in de zuidelijke landshelft. Meer naar het westen krijgen we meer opklaringen. En de maxima liggen tussen 21 en 23 graden. Vrijdag is het eerste half tot zwaar bewolkt met buien en zelfs enkele donderslagen. Maxima schommelen rond 21 of 22 graden. Dat zijn aangename temperaturen. Ik denk dat iedereen daarmee kan leven. En laten we hopen dat er ook voldoende regen valt dan in het oosten van het land, want daar is het echt dringend nodig. En nu heb ik nog eens Level 42 met Hot Water.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

Bij ons is het zwembad zo'n mooie 29 graden. Dus zo heet is het ook niet. Maar het is wel aangenaam vertoeven als het buiten ietsje te heet is. En dan kan je wel echt genieten van die nodige verfrissing. Level 42 en hot water hier in deze driver's seat. De meesten die aan het luisteren zijn weten dat ik een door en door ABBA-fan ben. Dus ja, die ga ik dan ook nog eens draaien. En ik blijf het zeggen, de meeste goede muziek van ABBA is geschreven wanneer het niet meer goed ging met de groep en met de relaties tussen hun. Hier is ABBA. And when all is said and done.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: make you go.
1: Things that make you go, CNC Music Factory, hier bij Radio Memory. Het is voor mij hoog tijd geworden dat ik ga plaatsmaken. Het is afgelopen, hè, deze twee uren van deze driver's seat. Ja, die twee uur die gaan zo snel voorbij. Maar ik heb ook nog wel onder andere deze klaarstaan. En tranen aan de andere kant van de telefoon, nooit leuk. Hot chocolate and tears on the telephone. Tot de volgende.

0: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud de Lee een nieuwe werkgever. De Lee rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. De Lee is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: is het leven van Joe Valley. We zijn al maandag, de eerste werkdag zit erop. En ik neem jullie de volgende 2 uur mee met jullie muziek. Want jullie kunnen bellen op nummer 0266-99-660. En dat heeft ook de volgende beller gedaan. En die probeert altijd als eerste te zijn. Goedenavond, Geert.
1: Goedenavond, Daniel.
0: Voilà, zit.

0: Weer.
1: Ja, het was een keer leuk voor als we naar de feesten geweest zijn, voor een keer een fris windje te hebben. Want met al die warmte.
0: Ja, ik kan mij dat inbeelden. Maar de komende week heb ik gelezen en gehoord dat het alle dagen wel even gaat regenen. Hoogst noodzakelijk voor de plantjes, hè?
1: Ja, maar dat is een keer goed, want de boeren die reclameren je ook. En ja.
0: Ja.
1: En misschien die bosbranden die ook een beetje gaan helpen als het regent.
0: Ja, ik hoop het. Ik hoop het echt. Geert, jij wou de groeten doen? Zeg een keer.
1: Ik wil de groeten doen aan Vivian. Aan jou natuurlijk.
0: Dank je wel.
1: Dan ook aan Hilde die nog in Spanje zit.
0: Ja.
1: Aan Frans en aan zijn vrouwtje. Aan Rudolf en Anja. Aan Johan de radioman die misschien ook op vakantie is.
0: Die zit ook daar in Spanje.
1: Voilà. Ook aan Roosje, aan Tony en Nancy, Danny de Groot, aan Jeremy natuurlijk. Want de 4e oktober mag ik gaan zingen in stationnetje in Boyschot. De ene keer ben ik de beginneling en nu ben ik de afsluiter.
0: Ah, valassi, leuk.
1: Ik wil ook de fans van Salem de groetjes doen, want wij gaan. Ik heb het gevraagd aan hem met hoeveel dat maar zijn. Met 1600 zijn we al.
0: Wow, dat zijn er al 300 meer dan een kleine maand geleden.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft gezegd dat zijn 24 bussen en 4 vliegtuigen.
0: Wow, ja, wadde.
1: Ja, want er zijn 10 artiesten die meegaan en ze zijn allemaal even goed.
0: Ja, en ze nemen allemaal waarschijnlijk wel hun fans mee, hè?
1: Ja, want Misha Mara die komt, André Legowski, Philippe Dazen, Owen Lee, Kitana, dus ja, Laura trouwens.
0: Dat zijn al heel wat toppers, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ieder jaar heeft hij er 26, maar daarvoor mag hij er maar 10 meenemen, dus moet hij keuzes maken, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Volgend jaar is dan de 40e editie, dan gaat het helemaal te gek zijn.
0: Hè? Amai, je kijkt er al naar uit. Naar
1: ja, inderdaad.
0: Dit jaar en dan maar naar nu, volgend jaar.
1: Maar nu de eerste 39e keer. Hè?
0: Ah ja, ja, ja, maar dat is ook al een schoon getal, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En wel,
1: eigenlijk.
0: Ja, zeg maar.
1: Van Misha Mara, die heeft één grote hit, hè? En dat is Tamboerke.
0: Ja, maar ze heeft er nog een aantal, hoor. Maar die natuurlijk iets minder gekend
1: maar
0: zijn.
1: Maar dat is ook een liedje, maar dat is een klein beetje minder. Dat is afscheid, is een beetje als sterven.
0: Mm-hmm.
1: En dat hoor ik niet zo graag, want mijn papa is daarop gestorven, dus ja.
0: Oei, ja, ja, ja, en dat kan ik begrijpen.
1: Dus, maar ik heb een ambianceplaatje gevraagd voor vandaag.
0: Ja, zeg
1: en ik
0: een
1: wil Jan Biegel met het verkeerde gat.
0: Het verkeerde
1: gat.
0: Oké, okay. Ja. Geert, dat gaat er straks aankomen, want ik heb ook nu nog 2 plaatjes. Ik ga straks binnen een klein kwartiertje draaien. Is dat goed voor u?
1: Dat is goed, Daniel.
0: Oké, okay, Geert, geniet nog van je avond. En
1: ik ga
0: tot
1: dat zeker doen.
0: Binnenkort, hè. Salutjes, hè.
1: Tot binnenkort, dag.
0: Ja, dag.
1: Dag.
0: Voilà, dat was Geert. Zijn plaatje ga ik straks draaien. Maar eerst nu eentje van de good old ABBA, In the Name of the Game.

0: The Name of the Game van ABBA. En ik heb ondertussen ook weer een bekend iemand aan de lijn. Hallo.
1: Bolleke de Beer.
0: Ja, dag Bolleke de Beer, dag alias Franske. Zo van met u?
1: Heel goed.
0: Maar het is ideaal weer, hè, voor u?
1: Ja, nu is het perfect weer. En ik heb met mijn kameraad gewerkt, met Zirik in Spanje.
0: Ja.
1: En ik heb de raad van mijn broer geweest. En ik mag het zeggen, ik heb 6 trappistisch gedronken.
0: Wow.
1: En dat viel heel goed mee.
0: Amai, amai.
1: En ja, dat is... Of je aan het drinken nu?
0: Ja. Ik denk, moest ik dat drinken, Franske, dan sta ik op mijn kop.
1: Nee, dat gaan we zo'n 6 trappisten. Ja, dat gaan we zelfs zo.
0: Ja, maar bij u wel, hè. Maar bij mij, ik zou niet meer weten
1: vroeger,
0: van welke... Ja,
1: vroeger, als ik jonger was, pak nu 35 jaar. Dan kost je rond de 10, 15 trappisten. Ja. En dat ging normaal daar heel goed, echt waar.
0: Oei, ja, nee.
1: Maar ik doe er eigenlijk verre pinnenpakken. Ik doe dat af en toe zo'n paar trappisten. Ik doe dat graag.
0: Ja.
1: En zo'n gesprekje met mijn broers doen, ja. Aan dat plezant.
0: Ja. Ah ja, oké. Okay. Want ik heb gisteren een duvel gedronken en ik voelde onmiddellijk al.
1: Dat is ook goed, hè?
0: Ja, ik weet het, maar en ik voelde het al. Ik moest niet meer rijden, ik was thuis gekomen.
1: Weet je wat, dingen is ook goed, dat is sterrenbier, maar dat is wel 16 graden, hè.
0: Oeh.
1: Dan mag je maar 1 of 2 van drinken, want anders, amai.
0: Ja, nee, dat is al helemaal niet voor mij.
1: Ik heb dat ene keer gedronken, toen had ik er 10 uitgedoen, was wel... Toen heb ik met mijn vrouw dus getrouwd.
0: Ja.
1: Toen woonde een appartement. En mijn appartement, dat hij misschien wel 5 uur rondgedraaid. Ik kost nieuws in liggen op de grond. In mijn bed kost nieuws in blijven liggen. Dat trooide rond. Zo. Ja, dat is zwaar bier. Hè.
0: Ja.
1: En dat was niet goed meegevallen.
0: Ja, ik kan me dat inbeelden.
1: Ja. Maar nu af en toe druk wel eens, maar ja. Af en toe mag dat gebeuren.
0: Ja, van tijd tot tijd mag dat inderdaad een keer, hè.
1: Ik ga de groetjes doen.
0: Ja, graag.
1: Aan jou, Daniel.
0: Dankjewel.
1: Aan mijn broer Dolf en Anja. Aan Cindy, aan Wendy. Aan Katrien Reman. Aan Erik in Spanje. Aan Den Eef. En aan... ik zei de naam kwam.
0: Johan.
1: Jan de Rademan. Dan aan Roosje. Jeremy. Aan Geert en Viv. Tony en Nancy, de grote. En ik zou zeggen aan Anneke ook, want ik zei het niet vergeten. Ik zou zeggen aan alle luisteren, alle medewerkers van Radio Memory.
0: Valassie, dan
1: ik
0: heb jij...
1: Ik heb een mooie plaat aangevraagd van mijn vriendin. Ik ga geen namen noemen, laat me nooit.
0: Valassie, die gaan we draaien. Ter attentie van Geert, ik ben bezig met jouw plaat te zoeken. Ik heb ze nog niet onmiddellijk gevonden, maar ik doe mijn best. Dus Franske, bedankt en tot binnenkort. Hè.
1: Okay,
0: en hier hebben we Bobby Prins met Verlaat me nooit.
1: Okay.
0: Dag. Okay.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

Voilà, dat was Jan Bigel, aangevraagd door Geert. Allee, het wou eerst niet werken, misschien is dat door de titel van de plaat. Daarstraks kreeg ik een berichtje van Alan Serkin uit Ninove, die ook een plaat aangevraagd heeft. En die wou er eentje van Drukwerk. Je weet wel, die mannen uit Nederland die in vooral de eindjaren 70, begin jaren 80 heel wat furoren hebben gemaakt. En hij was kenmerkt met dat rode hoedje op. Hier heb je ze met Je loog tegen mij.

0: been off a plan.
1: Aangevraagd door Allen uit Ninoven. De volgende is ook op aanvraag. Roosje belde mij net en ze is gezellig aan keuvelen met haar buurvrouw. En haar buurvrouw hoorde een keer graag Frans Bauer met Heb je even voor mij? Dus buurvrouw van Roosje, deze is voor jou.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

John Denver met Annie's Song. En we gaan nog een beetje reclame maken voor ons eigen huis. Want op zaterdag 29 augustus hebben we de Radio Memories tweede verjaardagsshow. En met heel wat artiesten. We hebben Jonathan, Pascal Montelli, Sylvia Key, Sammy Moore, John Dennis, Larissa, Jordi van Etz en natuurlijk hebben we Frank van Damme die het heeft over Dit wordt een avond. En natuurlijk die 29e gaat een superleuke avond worden. Allen daarheen en kaarten zijn te verkrijgen hier op ons nummer oftewel bij een van onze DJ's.

Voilà ze, onze Wiltura. En als ik hier in de platenkast kijk naar liedjes van Wiltura, kom ik er altijd nog tegen die ik niet ken. Zoals deze hier, Kom reik me je hand. Eentje speciaal ook voor collega Rudolf Stevens. Het is bijna tijd om afscheid te nemen van het eerste deeltje. Dat gaan we doen met het liedje Locomotion van OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark. En dan is er nog eentje, denk ik, van Escila Rambe. En ik hoor jullie straks terug.

0: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

0: Tot op het einde laten we die horen. Welkom in deel 2. We zijn gestart met Harry Styles en Sign of the Times. Pracht van een plaat. En we hebben iemand aan de lijn. Hallo.
1: Dag Daniel.
0: Dag Hanneke. Een fijne avond.
1: Ah, voor u ook nog, hè.
0: Dank u wel, hè. En hoe is het met u?
1: Ça va, en met u?
0: Ja, goed hè, als ik hier mag staan en de mensen proberen blij te maken, dan ben ik ook blij hè.
1: Ah, voilà. Dat is een goede positieve ding, joh.
0: Ja, ik vind dat ook, ik vind dat ook. Ja. En voilà. Anneke, jij wou nog een keer de groetjes doen.
1: Ja, de groetjes aan Roseke, ja. Kevin, Tom, Jeremy, Jos en Ansie, Fransken en vrouw, Christine Verliefde, en voor mijn maatje Redolf en mijn allerliefste zusje Anja. En ja, ook voor u.
0: Dank
1: en
0: u.
1: En voor mijn zusje Cindy en mijn zusje Katrien, mijn mannen Sture Bink en Noah.
0: Ah, voilà.
1: Maar ik niet vergeten, hè.
0: Nee. En je had ook een schoolplaatje aangevraagd.
1: Ja, Tiamo.
0: Aha, en op wie zijn ze verliefd?
1: Niemand, niet jong.
0: Ah, ja, het zou kunnen, hè. Tiamo, ik zie u graag, ik ben verliefd. Hè.
1: Ja, het is een schoolie.

0: Voilà, Umberto Tozzi. En ik had daar zelfs een plaat gedraaid van Will Tura. En ik dacht bij mijn eigen, als ik dat draai, gaat er iemand bellen. En hier is hij. Dag collega Rudolf.
1: Hallo, goedenavond. Dag kameraad, alles goed daar?
0: Ja hoor, aan het genieten hier in de studio. Lekker rustig en de mensen proberen blij te maken met de muziek. Wat blieft?
1: Daar worden mooie platen aangevraagd.
0: Ja, absoluut. En ik ben er altijd blij om dat de mensen altijd zulke mooie platen aanvragen.
1: Voilà, ik vind dat ook. Het is echt genieten op die man. Dus op dat, ja, het is super tof. Ik heb al mooie dingen horen voorbij komen.
0: Ah, ik ben er blij om. En ik denk al onze luisteraars ook. Hè. Dus ze mogen trouwens nog altijd bellen en nog plaatjes aanvragen. Hè.
1: Tuurlijk. Ik zou zeggen aan iemand, want ik had nu eentje gevraagd van Petula Clark. Misschien is er zo wel iemand die eens denkt aan Elvis Presley. Want die man is gisteren, is dat ook al 49 jaar geleden dat hij is overleden.
0: Ja, ik herinner me dat nog altijd toen het op nieuws kwam. Ik was

0: 12 jaar. En ik was zo een beetje geschrokken. En het jaar nadien was het Claude François, dacht ik. Het jaar nadien.
1: Ja, ja. Dus het gaat snel aan man.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad.
1: Dus ik weet echt ook nog precies waar ik was op dat moment, waar ik stond. Zelfs ik kan de plek zo nog aanduiden waar ik stond toen ik het nieuws van Elvis hoorde.
0: Ja, het was hier in Europa wisten we niet dat hij niet goed was. In Amerika misschien wel. Maar ja, laatste tijd, als ik nu besef en de video's bekijk, met zijn laatste optreden in Las Vegas zag hij er echt niet goed uit.
1: Ja, moet eerlijk zijn, het was een mooie man, maar er bleef niks meer van over. Hè.
0: Nee. Ik herinner mij dat mijn mama zei dat hij pilletjes pakte voor het een, pilletjes voor het ander.
1: Ja, ik heb het ook gehoord voor het eten, voor alles. Dus voor het gekste wat je kunt aan denken. Dus.
0: Ja, inderdaad. Ik ben hier ondertussen de telefoon even aan het opnemen. En ik heb die persoon onmiddellijk op lijn 2 gezet. Dus ik weet niet wie aan de lijn is. Ik zal het zelfs wel zien. Zou het Jeremy kunnen zijn?
1: Zeker, daar ben ik van overtuigd.
0: We gaan een keer luisteren. Een momentje.
1: Ik heb het gevoel dat hij dat is.
0: Maar als er iemand anders is, gaan we die ook aan de praat houden, hè?
1: Tuurlijk, dan gaan we dat ook doen, hè. Maar ik heb zo'n voorgevoel.
0: Hallo.
1: Goedenavond, collega.
2: Onnozel manneken.
0: Van Lassie. Het is nogal dikwijls als niet in een belt, komt een ander noek af. Het is zo precies een Siamese tweeling.
1: Ja, maar we kunnen elkaar niet meer missen. Het
2: is een desinseparable.
1: En welke leuke plaat heeft onze Jeremy?
2: Ik heb er toch geen klote van, dus ja.
0: Wacht, ik heb jullie niet verstaan, maar jullie spreken door elkaar. Dus, Rudolf, onze Jeremy wil iets zeggen, denk ik.
1: Doe maar.
2: Ja, nee, ik zei dat gelijk in het Frans, hè. Les inséparables.
0: Ah, ja, inderdaad. Dat zou bijna een komisch duo kunnen zijn, hè.
2: Ja, maar dat is het al, hè.
0: Fijn jullie alle twee weer een keer te horen hier, samen op de lijn. Jullie hebben nog niet echt op mekaars kap gezeten. Allee, Jeremy op de kap van Rudolf dan, hè.
1: Dat doet hij al genoeg,
2: hè. Dat dan een keer niet gebeurt. Mensen gaan
1: dat ook eens, hè,
2: verwachten. Dus als ik dat dan een keer niet doe, dan hebben de mensen zoiets van, allee, wat blijft hem?
0: Ja, inderdaad.
1: Nee, we gaan dat vandaag niet doen, want we moeten lief zijn voor elkaar. We gaan deze week samen in de studio.
0: Ah, oké. Okay. Ja, en je mag niet naar de studio met potten naar elkaar gooien of zo. Ah, ja, oké. Okay,
2: dat mag wel. Freddy, doe mee.
1: Mag wel, hoor. Jawel, hoe gekker, hoe liever.
0: Ah, ja, oké. Okay.
1: Maar Jeremy lukt dat niet, jongen. Er zijn zoveel hoeken af, hè, die jullie niet kennen, die ik intussen dat wel ken.
0: Dan is het bijna een cirkel, eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Allee, jongen, wat blijft uw reactie?
2: Ik ga wijselijk zwijgen.
1: Kun je dat?
0: Het gaat moeilijk zijn.
1: Wijselijk zijn, bedoel ik.
0: Ja, pas op. Nu is hij heel hard op zijn tong aan het bijten, volgens mij. Ze daar in Herne.
1: Ja. Absoluut.
0: Voilà. Wou jij nog de groetjes doen, Rudolf?
1: Ah, wel, ik ga dat eerst en vooral doen, dus ik doe de groeten aan jou.
0: Dank u.
1: Aan al mijn radiocollega's, zo vergeet ik niemand niet. Aan die bruin gebakken kiekers daar in Spanje dus, hè.
0: Mm-hmm.
1: Aan mijn broer Franske, want hij is weer al super gelukkig dat zijn vriendinneke Hilder heeft gehoord. Hebben we allemaal gemerkt met die plaat van Verlaat Me Nooit, hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus
0: ja.
1: Die is in een dag, kan weer al meer kapot en heeft weer al voeding voor een heel week, dus.
0: Ja, en zeker na zijn 6 trappisten, of wat is daar?
1: Maar de voeding is die trappisten niet, joh, daar kan niks tegenop. De voeding is dat een Hilden heeft gehoord, dus zijn batterijen zijn weer al echt overvol.
0: Ah, oké, ja.
1: Dus en dan heb ik de groeten ook aan Rozeke, aan Geert, Vivian. Anneke heb ik gehoord, dus ik doe dan de groeten ook aan wat, want ik moet echt nadenken. Ah, aan mijn collega, mag ik dat niet vergeten. Aan de andere kant, aan mijn beste kameraad, Jeremy, hè.
0: Ja, want stel dat je die vergeet, amai.
1: Ja, voilà. Dus dat krijg ik straks wel op mijn donder. Ik doe de groetjes ook aan Charlotte, ik hoop dat die meeluistert. Dan voor de rest zou ik zeggen, ik wens iedereen nog een prachtige, mooie zomeravond toe. Geniet van de muziek op de radio en van jouw programma uiteraard. En doe de groeten ook aan, voordat hij het zegt, aan de Kevin dus, want jij luistert waarschijnlijk ook mee. En dat zal ik rond zijn zeker, hè?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ik denk het wel. Gewoon weg aan iedereen, zo kan ik niks vergeten. En ik heb een prachtplaat gevraagd van Petula Clarke.
0: Inderdaad, er komt geen einde aan de nacht.
1: Voilà.
0: La nuit n'en finit plus. Mooi, hè?
1: Dat ook weer al wat dat betekent.
0: Ja, kijk, als ex-leerkracht Frans mag ik van tijd tot tijd ook een beetje mijn kennis hier tonen op de radio, hè?
1: Ah, voilà. Voilà. Goed.
0: Voilà.
1: En nu laat ik het woord aan Casaleke.
0: Allee, jonge heer Casale, het is aan u.
2: Wel, ik wou gewoon één plaatje erdoor krijgen. Maar je gaat moeten zoeken, Daniel.
0: Ja.
2: Je gaat echt moeten zoeken in de catacombe. Ja. Gewoon Hipkit.
0: Hipkit.
2: Wat is dat?
0: Dus hipkind, dus maar kit in het Engels.
2: Kip.
0: Kait, kip.
2: Kip.
0: Kieken.
2: Een hipkieken, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik ga dat proberen zoeken, want de catacomben zijn voor de moment moeilijk bereikbaar.
2: Normaal is dat wel redelijk toegankelijk.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar ik
2: is
0: zal dat...
2: een link? Mooi dan niet, Steven. Is dat een link, kieken?
0: Ja, maar ja, pas op. Seven, ik denk morgen staat er al zo'n kraam met een ganse hoop bruin gebakken kiekes langs straat. Misschien is dat die, hè.
1: Ja, maar dat kan ook zijn.
0: Ja.
2: Die zijn we niet, dat is pas woensdag, hè.
0: Maar er zal wel ergens in de geburen ook eens staan, hè. Woensdag is dat in Herne. En ik denk dat morgen in Vianen is, denk ik. Maar bon, maakt niet
2: uit.
0: Voilà, see. Lieve heren, ik dank jullie voor jullie telefoontje. En ik ga er dan La Nuit N'en Finit Plus doorjagen. En dan ga ik dat hip... kieken gaan zoeken.
2: Dat is heel goed.
0: Ça va? Allez, bedankt voor het bellen.
2: Nog een fijne avond.
0: Salutjes alle twee, hè.
2: Yo, salut.
0: Bye bye, salut.
2: Yo.
0: Falassie, en nu La Nuit N'en Finit Plus. En ik moet op goede knopje drukken. Voilà. Jullie kunnen ook nog altijd bellen op 02 66 99 660.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Helmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Radio Memory. Goedenavond.
5: Voilà, goedenavond opnieuw. En normaal doen we dat niet na reclame, maar ik heb iemand aan de lijn. Hallo.
6: Hallo, goedenavond Daniel.
5: Dag Rozeken. En ça va?
6: Ça va, ça va, ja.
5: En hoe was het met de buurvrouw?
6: Oh, ze was content. Ze heeft bij mij gezegd, als ik bij hem zou geweest zijn, krijgt hij een dikke kus van mij.
5: Ah, oké. Okay. Zeg, en uw buurvrouw, is dat nog een jonge poelen?
6: Nee, die is een ouderdom van mij.
5: Ah, oké, okay. Ja.
6: Het is een man.
5: Ah, oké, okay. Voilà. Ja, dan is ja. Want sommige mensen zoeken nog een knappe vriendin, hè.
6: Ja.
5: Maar ja, als ze bezet is.
6: Ja, ze is bezet. Nee, voilà. Nee.
5: Voilà, ja. Ik ga je aan het woord laten, Rozeken, want jij wou groetjes doen.
6: Ja, heel speciaal voor mijn beste vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor u, Daniel.
5: Dank u wel.
6: Voor u nog steeds dat ik dat juist hoorde en lief vrouwtje Anjakke. Voor Fransken en Vrouwtje, voor Anneke, voor Cindy, voor Geert en Vivianneke, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen en voor Erik de Valk en Vrouwtje Peggy. En alle luisteraars die nooit in het plaatje krijgen en alle medewerkers van Radio Memories.
5: Voilà, dat is een gans noop, hè?
6: Ja, ja, ja.
5: Maar ja. Dat is goed, hè? Dus als iedereen dan een plaatje krijgt. En je hebt er een schoon gekozen.
6: Ja, hè? Ja, ja, ik hoor die ook graag.
5: Voilà. En je hebt gekozen voor Larissa en Sterren. Ja. Vleugels van de wind.
6: Ah, dat is niet vliegen, dat is vleugels.
5: Ah, vandaar chance dat ik het wist dat ik het ook opgezocht heb, hè?
6: Oei.
5: Voilà. Oei, oei. Maar ze vliegen ook een beetje, hè?
6: Ça va. Ja, jongen, ja.
5: Allee. Rozeken, ja, bedankt voor bellen, hè. Nog een fijne avond, hè. Salut, dag.
6: Dada.
5: Voilà, Rozeken, we gaan vliegen.

0: Ja, moeder en dochter die heel mooi samen kunnen zingen. En ik heb hier ook nog een speciale persoon aan de lijn. Ze gaat zichzelf wel voorstellen. Hallo.
1: Hallo.
0: En iedereen heeft ze herkend,
1: Daniel.
0: Waarschijnlijk. Hallo.
1: Dag Daniel.
0: Dag Hilde. Ça va?
1: Dag Daniel.
0: Alles goed met u?
1: Oh, super. Het is hier nog 31 graden. Ik zit hier op mijn poepje in het zwembad. Zie.
0: Oh, amai. Dat is gezellig. Daar ginderachter.
1: Nu begin ik al een schoolkleurtje te krijgen. Mijn man zegt, jij mag niet meer langer blijven, want anders komt het terug en zij de zwartje. Dus ja.
0: Ah, ja, maar jij gaat nog een keer terug, hè, binnenkort?
1: Ja, wij gaan nog een keer terug met de klik van de dames. Met Katrien, Erik en Cindy.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat is volgende week al zeker, hè? Of wanneer? Nee. September. Nee.
1: Volgende week hebben wij...
0: Ja, het is juist. Ja, maar het is...
1: Ja,
0: maar eigenlijk is het kort nadien, hè? Een dag of twee nadien.
1: Ah, wel ja. Eerst de inspanning en dan de ontspanning, hè.
0: Ja, ah, wel. Terwijl dat wij gaan moeten gaan werken na onze zware inspanning, gaan jullie genieten van een weekje vakantie.
1: Ja. Gaan werken, zeggen ze dan als leraar. Maar ik geef u gelijk, ik heb het kunnen ondervinden.
0: Ik hoor daar precies raar lawaai op de achtergrond.
1: Nee, dat is de nieuw die hier rondzwemmen is.
0: Ah, ja.
1: Hij is een beetje golfjes aan maakt. Allee, je zet stil, jongen. Hij doet het opzettelijk. Ik wil de groetjes doen.
0: Ja.
1: En vooral aan mijn Frans. Met Franske, mijn Bolleke de Beer. Die me vandaag opgebeld heeft, die dacht dat ik hem vergeten was. Franske, ik vergeet u nooit. Je bent mijn allerbeste vriend. Vergeet dat nooit.
0: Ah, voilà. Ja, ja.
1: Als je straks voor Franske nog een keer een plaatje wilt draaien van Corrie en de Rekels. En het gebeurde toen? Of is dat van Bobby Prins? Allee.
0: Alzheimer Light.
1: Nee, sorry, aan de rekens kom jij nog eenmaal van acht of zoiets.
0: Ah, oké. Okay. Ja, kijk, ik begin weer dubbelzinnig na te denken. Maar
1: nee,
0: bon.
1: Nee. Maar allee, dat zijn nou plaatjes, hè, Daniel. Oftewel, mag het eentje zijn van Bobby Prins en dat er van het gebeurde toen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik ga zien dat ik dat nog tussen krijg.
1: Dat er plaatjes zijn die ons Franske graag hoort.
0: Ah, voilà. Hij gaat blij zijn.
1: Hij gaat blijven. Voor de rest doe ik ook de groeten aan mijn hele lieve dochter Kelly, die ik alle dagen wel zie en hoor, maar dat is toch niet hetzelfde. Ik mis haar enorm. Aan mijn zus Marianne, schoonbroer, neef Nico, Christine, Lennart. Ik kan mijn familie allemaal noemen, want die zijn er ook. Mijn buren, vooral ook aan jou, Daniel.
0: Dank
1: je wel. Voor wat je voor me doet. Voor onze collega's zijn er te veel om op te noemen. Maar ik mag zeker Katrien en Cindy niet vergeten. En onze Johan, de radioman, die hier ook... hij is momenteel naar een griezelfilm aan het kijken. Dan met van die dode mensen. Zo van, kom er niet op.
0: The Living Dead of zoiets.
1: Nee,
0: zombies,
1: nee, nee.
0: Zombies.
1: Met zombies, ja. Ja.
0: Ah, ja.
1: Speciaal. Dus ik ben dan naar buiten gelopen. Want we hebben massaal gekeken naar de begrafenis van Michiel vanmiddag. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Allee, de begrafenis, de dienst, zal ik
0: ja,
1: zo zeggen.
0: Ja.
1: Voor de rest, ja, iedereen dat ik hoor, iedereen die je plaatje aanvraagt. Onze Rozeke mag ik ook niet vergeten, want ik zou ze ook nog durven vergeten. Ik denk, ja... ja, iedereen eigenlijk. Als Wendietje, want dat is ook van ons vrouwenclubje, mag ik niet vergeten. Ja, jongens, het zijn er zoveel. Erik, Peggy, noem maar op. Het zijn er te veel.
0: Enfin.
1: En Nancy en Tony, niet vergeten.
0: Ah, ja, zie het? Als je daar in feeststemming bent, na een sangri of twee, drie...
1: Nee, ik heb vandaag nog maar juist één dubbele amaretto gedronken.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, een dubbele dan nog.
1: Dat valt goed mee, ja, dat valt goed mee, hè.
0: Ja.
1: Nee. Maar ons Nansieken en Tony niet vergeten, dat zijn ons uitgaansmaatjes, hè. Dus,
0: voilà. En je had ook een mooie plaats gevraagd.
1: Ja, Een plaatje van onze John Dennis, want ik mis het dat ik naar zijn optredens niet kan gaan. Ja, vakantie is aan de ene kant goed, maar aan de andere kant ja, kun je dan bepaalde dingen niet doen. Dus zijn het de glinsters in je ogen? Heel speciaal voor hem.
0: Voilà, ik ga ze direct draaien voor u en voor iedereen.
1: En alle DJ's en medewerkers die ik moest vergeten hebben. Sorry, maar mijn hoofd zit in feeststemming. Allee, in vakantiestemming.
0: Ja. Geniet er nog van aan de Johan en de Nief. En tot binnenkort zeker.
1: Nee, of wat? En ik mag niet genieten, of wat?
0: Maar ja, maar ik heb dat toch al gezegd dat je moet genieten. Heb ik dat nog niet gezegd?
1: Nee.
0: Oké, dus nu, beste luisteraars, Hilde mag ook genieten.
1: Ah, voilà. En voor de luisteraars, oproepen, het is tijd om de kaarten te kopen. Nu nog aan €25, straks aan de kassa €30. Dus je kunt €5 per persoon besparen door je kaart op voorhand te kopen.
0: Voilà, see. Dank u wel, Hilde.
1: Goed. Ik heb alles gezegd.
0: Ja, okay. Tot binnenkort.
1: Doe het nog goed, Daniel. Je doet dat supergoed. En wij blijven luisteren.
0: Oké, okay, dada. Salutjes allemaal.
1: S'avonds laat. Dag.
0: Yo, salut. Voilà, zit John Dennis. Glinsters in je ogen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

voor mij een van de mooiere liedjes van Eddie Wally. En daar straks vroeg Hilde er nog eentje van Corrie Konings en de Rikkels. Ik was eigenlijk de titel vergeten, maar ik heb er een mooi gevonden. In gedachten zie ik het kerkje weer speciaal voor Franske.

Dat waren de Radios met I'm Into Folk. En het is tijd om afscheid te nemen. Dankjewel voor te luisteren. Dankjewel om te bellen en plaatjes aan te vragen. Zowel via telefoon als via Messenger. En mij hoor je terug komende vrijdag van 8 tot 10. Ik wens jullie nog een fijne avond. En geniet ook nog van de muziek van Radio Memory. En we gaan eruit met een van de laatste nieuwe van Dana Winner. De stilte van de stad. Tot binnenkort.

0: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Let's go, girls.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht. Wij zingen met elkaar, vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol. Dit wordt een topavond daar, vannacht tot morgen vroeg.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Nee.

Kom toch, waar ga je heen? Kom, blijf bij me. Ik wil je nog eens zeggen hoeveel ik van je hou. Dat moet je toch gemerkt hebben in al die lange nachten als

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.